Sammy staat die land voor Babbereer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg zo er loog, vongerief, vervlugen met hem roog, van meer dan vier.